0: kom ik heel.
1: Liekende man.
0: Ik heb een andere liedje, moest nog de markt snappen. De enige moest nog met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.